De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim €577.000 aan, terwijl er €750.000 beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Wij zijn ZLV Zuid-Limburg vandaag.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.

0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.
6: Goedemorgen Zuid-Limburg.
7: Je dag begint met
6: ZLV in de ochtend.
8: Relax. You're quite safe here.
9: Look, I must have a star on my door.
10: Or better still.
9: A door? A door?
10: Swing doors, huh?
9: Look, look, look.

0: gotta get to sleep.
1: Trust me.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Zuid-Limburg start op 1 november met een proef waarbij statushouders al vanuit een asielzoekerscentrum worden geholpen met werk, opleiding en inburgering. Dat meldt de provincie Limburg. Beekdalen is kartrekker van het experiment dat tot eind 2027 loopt. In Meerssen kwam donderdagavond geen debat over de coalitiebreuk. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van fractie Gulikers om de breuk te bespreken. Lokaal DNA en de VVD willen eerst overleggen over de toekomst van de coalitie. Alleen fractie Gulikers stemde voor het debat. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

op tv. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Zuid-Limburg start op 1 november met een proef waarbij statushouders al vanuit een asielzoekerscentrum worden geholpen met werk, opleiding en inburgering. Dat meldt de provincie Limburg. Beekdalen is kartrekker van het experiment dat tot eind 2027 loopt. In Meerssen kwam donderdagavond geen debat over de coalitiebreuk. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van fractie Gulikers om de breuk te bespreken. Lokaal DNA en de VVD willen eerst overleggen over de toekomst van de coalitie. Alleen fractie Gulikers stemde voor het debat. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 acht weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel. Goed.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Zuid-Limburg start op 1 november met een proef waarbij statushouders al vanuit een asielzoekerscentrum worden geholpen met werk, opleiding en inburgering. Dat meldt de provincie Limburg. Beekdalen is kartrekker van het experiment dat tot eind 2027 loopt. In Meersen kwam donderdagavond geen debat over de coalitiebreuk. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van fractie Gulikers om de breuk te bespreken. Lokaal DNA en de VVD willen eerst overleggen over de toekomst van de coalitie. Alleen fractie Gulikers stemde voor het debat. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

op TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een deel van de N278 in Gulpen krijgt voorlopig zwart asfalt in plaats van de geplande rode asfaltlaag voor fietsers. Door een storing bij de asfaltcentrale kon die laag niet worden aangebracht. De definitieve afwerking volgt waarschijnlijk pas in 2027. De weg gaat zaterdag weer open, maar wordt maandag en dinsdag opnieuw afgesloten voor het aanbrengen van markering. Zuid-Limburg start op 1 november met een proef waarbij statushouders al vanuit een asielzoekerscentrum worden geholpen met werk, opleiding en inburgering. Dat meldt de provincie Limburg. Beekdalen is kartrekker van het experiment dat tot eind 2027 loopt. In Meersen kwam donderdagavond geen debat over de coalitiebreuk. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van fractie Gulikers om de breuk te bespreken. Lokaal DNA en de VVD willen eerst overleggen over de toekomst van de coalitie. Alleen fractie Gulikers stemde voor het debat. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waarop sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we...

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een deel van de N278 in Gulpen krijgt voorlopig zwart asfalt in plaats van de geplande rode asfaltlaag voor fietsers. Door een storing bij de asfaltcentrale kon die laag niet worden aangebracht. De definitieve afwerking volgt waarschijnlijk pas in 2027. De weg gaat zaterdag weer open, maar wordt maandag en dinsdag opnieuw afgesloten voor het aanbrengen van markeringen. Zuid-Limburg start op 1 november met een proef waarbij statushouders al vanuit een asielzoekerscentrum worden geholpen met werk, opleiding en inburgering. Dat meldt de provincie Limburg. Beekdalen is kartrekker van het experiment dat tot eind 2027 loopt. In Meerse kwam donderdagavond geen debat over de coalitiebreuk. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van fractie Gulikers om de breuk te bespreken. Lokaal DNA en de VVD willen eerst overleggen over de toekomst van de coalitie. Alleen fractie Gulikers stemde voor het debat. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja, kunnen ze altijd, ja, gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bij het beruchte tunneltje aan de Stationsstraat in Gronsveld is opnieuw een bestelwagen vastgereden. Door de klap werd de complete laadbak van het voertuig gerukt. Het is inmiddels zeker de 11e keer dat een voertuig hier vast komt te zitten. Ondanks de vele ongelukken ziet de gemeente IJsden-Margraten geen reden om extra maatregelen te nemen. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid bij de chauffeurs. Maastricht ziet voorlopig af van een eigen versie van het Kopenhaagse, Kopenpay. Daarbij worden toeristen beloond voor duurzame of maatschappelijke activiteiten. Volgens het stadsbestuur doen maar weinig bezoekers mee en is niet duidelijk of hun gedrag blijvend verandert. Ook kost het programma veel organisatie. Maastricht kiest daarom voor andere maatregelen om toerisme en bezoekersdrukte te sturen. Een deel van de N278 in Gulpen krijgt voorlopig zwart asfalt in plaats van de geplande rode asfaltlaag voor fietsers. Door een storing bij de asfaltcentrale kon die laag niet worden aangebracht. De definitieve afwerking volgt waarschijnlijk pas in 2027. De weg gaat zaterdag weer open, maar wordt maandag en dinsdag opnieuw afgesloten voor het aanbrengen van markering. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Iedere werkdag om 6:30 op tv. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De juridische strijd rond Hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg krijgt een vervolg. De ontwikkelaar is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die stelde de gemeente eerder in het gelijk bij het ontbinden van de koopovereenkomst. Het hoge beroep zorgt opnieuw voor onzekerheid over de toekomst van de locatie in het centrum. Bij het beruchte tunneltje aan de Stationsstraat in Gronsveld is opnieuw een bestelwagen vastgereden. Door de klap werd de complete laadbak van het voertuig gerukt. Het is inmiddels zeker de 11e keer dat een voertuig hier vast komt te zitten. Ondanks de vele ongelukken ziet de gemeente Eijsden-Margraten geen reden om extra maatregelen te nemen. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid bij de chauffeurs. Maastricht ziet voorlopig af van een eigen versie van het Kopenhaagse Kopenpay. Daarbij worden toeristen beloond voor duurzame of maatschappelijke activiteiten. Volgens het stadsbestuur doen maar weinig bezoekers mee en is niet duidelijk of hun gedrag blijvend verandert. Ook kost het programma veel organisatie. Maastricht kiest daarom voor andere maatregelen om toerisme en bezoekersdrukte te sturen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen zoals in Maastricht meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze toch, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De juridische strijd rond Hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg krijgt een vervolg. De ontwikkelaar is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die stelde de gemeente eerder in het gelijk bij het ontbinden van de koopovereenkomst. Het hoge beroep zorgt opnieuw voor onzekerheid over de toekomst van de locatie in het centrum. Bij het beruchte tunneltje aan de Stationsstraat in Gronsveld is opnieuw een bestelwagen vastgereden. Door de klap werd de complete laadbak van het voertuig gerukt. Het is inmiddels zeker de 11e keer dat een voertuig hier vast komt te zitten. Ondanks de vele ongelukken ziet de gemeente Eijsden-Margraten geen reden om extra maatregelen te nemen. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid bij de chauffeurs. Maastricht ziet voorlopig af van een eigen versie van het Kopenhaagse Kopenpay. Daarbij worden toeristen beloond voor duurzame of maatschappelijke activiteiten. Volgens het stadsbestuur doen maar weinig bezoekers mee en is niet duidelijk of hun gedrag blijvend verandert. Ook kost het programma veel organisatie. Maastricht kiest daarom voor andere maatregelen om toerisme en bezoekersdrukte te sturen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen zoals in Maastricht meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

iedere werkdag om 6:30 op tv. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De juridische strijd rond Hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg krijgt een vervolg. De ontwikkelaar is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die stelde de gemeente eerder in het gelijk bij het ontbinden van de koopovereenkomst. Het hoge beroep zorgt opnieuw voor onzekerheid over de toekomst van de locatie in het centrum. Bij het beruchte tunneltje aan de Stationsstraat in Gronsveld is opnieuw een bestelwagen vastgereden. Door de klap werd de complete laadbak van het voertuig gerukt. Het is inmiddels zeker de 11e keer dat een voertuig hier vast komt te zitten. Ondanks de vele ongelukken ziet de gemeente Eijsden-Margraten geen reden om extra maatregelen te nemen. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid bij de chauffeurs. Maastricht ziet voorlopig af van een eigen versie van het Kopenhaagse Kopenpay. Daarbij worden toeristen beloond voor duurzame of maatschappelijke activiteiten. Volgens het stadsbestuur doen maar weinig bezoekers mee en is niet duidelijk of hun gedrag blijvend verandert. Ook kost het programma veel organisatie. Maastricht kiest daarom voor andere maatregelen om toerisme en bezoekersdrukte te sturen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen zoals in Maastricht meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In Maastricht is geoefend met een mobiele waterkering langs de Maas. Die moet bij extreem hoogwater voorkomen dat water de wijk Heugem en de omgeving van het ziekenhuis bereikt. Zo'n 60 mensen moeten de kering binnen 4 uur kunnen opbouwen. De oefening volgt op de bijna-overstroming van 2021. De mobiele kering moet veel efficiënter zijn dan het plaatsen van duizenden zandzakken. Brug M tet toe tot de coalitie in Meersen. De partij gaat samenwerken met Lokaal DNA en de VVD, die vorige week het CDA uit de coalitie zetten. Volgens de partijen zijn er constructieve gesprekken gevoerd en is de samenwerking met Brug M verbeterd. Wie namens Brug M wethouder wordt, is nog niet bekend. De juridische strijd rond Hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg krijgt een vervolg. De ontwikkelaar is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die stelde de gemeente eerder in het gelijk bij het ontbinden van de koopovereenkomst. Het hoger beroep zorgt opnieuw voor onzekerheid over de toekomst van de locatie in het centrum. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen zoals in Maastricht meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6 uur met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.

Boys of Summer van Don Henley, die zijn dus vanaf nu naar huis. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV op deze herfstachtige vrijdag 9 oktober. Wat fijn dat je weer luistert. Tot 6 uur verzorgen wij speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuveland en uit Maastricht. En aan deze onderwerpen gaan we onder andere aandacht besteden. Juridische strijd rond Croix de Bourgogne in Valkenburg gaat verder. En Intratuin in Maastricht mag uitbreiden. En de coalitiebreuk in Meersen wordt voorlopig niet besproken in de gemeenteraad. We beginnen met het nieuws van deze dag. U krijgt een actueel weerbericht en we blikken vooruit op de ZLV-nieuwsuitzending op tv van zometeen om 7:30. Maar nu eerst Groeneveld en Kok, oftewel Greenfield en Kok.

0: ik zei het al. Het is een Hollands duo, Greenfield en Kok, Groeneveld en Kok. En die hadden in 72, 73 een aantal hitjes, waaronder andere deze uit 73, Easy Boy. Je luistert naar Vandaag Nieuws van ZLV en wij gaan naar...
1: Het nieuws van de dag.
0: In Meersen kwam gisteravond geen debat over de coalitiebreuk. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van fractie Gulikers om de breuk te bespreken. Lokaal DNA en de VVD willen eerst overleggen over de toekomst van de coalitie. Alleen fractie Gulikers stemde voor het debat. En er was er nog meer nieuws van de dag, want de juridische strijd rond Hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg krijgt een vervolg. De ontwikkelaar is een hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die stelde de gemeente eerder in het gelijk bij het ontbinden van de koopovereenkomst. Het hoger beroep zorgt opnieuw voor onzekerheid over de toekomst van de locatie in het centrum. Wil je meer weten over beide onderwerpen? Ga naar onze website zlv.nl.

0: Mark Hamilton, Frans uitgesproken is het Mark Hamilton. En Comme j'ai toujours en vive de mer. En dat kwam uit 1970. We gaan naar Intratuin in Maastricht.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Want het tuincentrum Intratuin in Maastricht krijgt voorlopig de ruimte om het horecagedeelte flink uit te breiden. De meerderheid van de gemeenteraad staat achter die plannen. Intratuin wil het restaurant bijna 3 keer zo groot maken. Van maximaal 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter.
2: Normaal is het een college-aangelegenheid, zo'n vergunningsaanvraag. Maar omdat het dossier politiek gevoelig ligt in Maastricht, mocht de gemeenteraad meepraten. Het college is geen voorstander van de uitbreiding, want, zo zeggen ze, de horeca moet ondergeschikt blijven aan de winkel. Maar een meerderheid van de raad ziet dat probleem niet.
3: Laat ik beginnen met waar het voor D66 Maastricht geen twijfel over bestaat. Wij zijn voor de uitbreiding van de Intratuin, want ondernemerschap verdient ruimte. Doordat een ondernemer die investeert, werkgelegenheid creëert en bezoekers naar Maastricht trekt, moeten we wat ons betreft niet bij voorbaat tegen de muur van regels oplopen. Wat ons betreft begint dit debat niet met de vraag hoe kunnen we die tegenhouden, maar het begint met de vraag hoe kunnen we dit mogelijk maken op een manier die goed is voor Maastricht.
2: Toch was niet iedereen in de gemeenteraad het erover eens.
4: Waarom zouden we voor één partij extra ruimte creëren terwijl andere horecaondernemers aan het bestaande beleid zijn gekoppeld? In het centrum doen we al moeilijk als er een stoel verschoven is en te ver op de straat staat. Terwijl we op een andere plek juist een hele grote uitzondering willen gaan maken. Nogmaals, een kop koffie en goede sanitaire voorzieningen bij een tuincentrum vinden wij vanzelfsprekend. Dat draagt bij aan de toegankelijkheid, maar horeca moet ondersteunend blijven.
2: Omdat een raadsmeerderheid voor uitbreiding was, ging wethouder Makkes overstag. Het tuincentrum mag per direct uitbreiden. Omdat de vergunning nog niet rond is, wordt er voorlopig niet gehandhaafd.
5: In de tussentijd zullen wij natuurlijk ook gedogen, want de Intratuin zal nog een nieuwe vergunning moeten aanvragen, want ze hebben een vergunning voor 500 vierkante meter en die vergunning dat loopt of dat moet aangevraagd worden. In de tussentijd, aandachtig, het nieuwe horeca-nota zullen wij natuurlijk dan niet actief gaan handhaven. Zo moet u eigenlijk zien, want ze moeten wel nog steeds een vergunning aanvragen.

0: Ik vond het een mysterieuze plaat, maar wel zeer gedreven, gespeeld door de Rolling Stones in 1968. Jumpin' Jack Flash. Het hoesje hangt nog hier in de studio. Het originele hoesje, dus met andere woorden. En dat hoorde je allemaal bij Vandaag Nieuws van ZLV. En we gaan naar een heel serieus onderwerp, want de provincie Limburg wil volgend jaar strenger toe gaan zien op onze monumenten.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Ja, zoals ik al zei, de provincie Limburg gaat volgend jaar alle Limburgse gemeenten langs om te kijken hoe ze omgaan met hun monumenten. De instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg was een wake-up call. Zo bleek tijdens een commissievergadering in Maastricht.
2: Dus 2027 is echt het jaar waarin wij alle gemeenten doorlichten.
3: Met die mededeling kwam de provinciaal coördinator bij de gemeenteraad van Maastricht. Volgend jaar gaat de provincie scherp toezien op het erfgoedbeleid van alle gemeenten in Limburg. Wie eigenaar is van een rijksmonument, moet ervoor zorgen dat het monument in stand blijft. De gemeente moet daarop toezicht houden en de provincie houdt weer toezicht of de gemeente dat goed uitvoert. Dat laatste gebeurde de afgelopen jaren maar mondjesmaat. Er was weinig personeel voor beschikbaar, maar dat is vanaf nu anders.
2: Want hier zien wij heel veel risico's en dat komt ook mede door de instorting van de Wilhelminatoren. Als dat 2 uur later was geweest, dan waren er afgelopen doden geweest en dan hadden we een heel ander verhaal met elkaar gehad. En gelukkig is dat niet gebeurd, maar dat heeft ons wel doen schrikken van hey, wij kunnen monumenten met publiek toegankelijke functies, zeker, hè, dat is ook een onderdeel, die kunnen wij niet zomaar aan hun lot overlaten. Er moet echt structureel toezicht op zijn. Dus daar gaan we wel richting gemeente een bepaald eis opstellen en voorwaarden stellen dat die monumenten wel regelmatig bezocht moeten worden. En daar gaan we ook op handhaven.
3: Wat er nu precies is gebeurd met de Wilhelminatoren is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt eind deze maand of begin volgende maand met het rapport.

0: Vergeven, maar niet vergeten. Forgive, won't forget uit 1999. Gezongen door Treintje Oosterhuis en Geert Oosterhuis in haar nabijheid. Samen in de groep Total Touch. We gaan eens even kijken wat het weer ons de komende dagen gaat brengen. In de loop van deze avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. Morgen blijft het grotendeels droog met perioden met zon en stapelwolken die lokaal mogelijk kunnen uitgroeien tot een buitje. Met maximaal 16 graden liggen we met de temperatuur rond het gemiddelde voor deze tijd. Er is minder wind, kracht 3 tot 4 uit een overwegend zuidwestelijke hoek. Zondag zijn er perioden met zon en het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 16 graden, maar als de zon lang genoeg schijnt, wellicht 1 tot 2 graden hoger. De wind kan eerst nog vrij stevig zijn, maar gedurende de dag zwakt hij af tot windkracht 2 tot 3. En de actuele temperatuur in Euvrum is 15 graden.
1: Hallo Zuid-Limburg, wij zijn ZLV, de streekomroep voor het Heuvelland en de stad Maastricht.

0: De Beatles. Op 30 januari 1969 gaven ze hun laatste live optreden op het dak van hun platenmaatschappij op Savile Row in Londen. Get Back was dat. En dat draaiden we omdat het vandaag de verjaardag is van John Lennon. Mocht hij nog in leven zijn, was hij 86 jaar geworden. Goed, van de muziek over naar de duiten. Meerse gaat in de min in haar begroting.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg.
0: De Heuvelandgemeenten hebben hun begrotingen voor volgend jaar gepresenteerd of werken daar nog aan. Daaruit komen verschillende financiële vooruitzichten naar voren. Waar Meerse de komende jaren flinke tekorten verwacht, ziet de situatie er in Valkenburg een stuk gunstiger uit. Daarover straks meer. Eerst beginnen we in Meerse.
2: Volgend jaar heeft Meerse een plusje van ongeveer een half miljoen euro. Maar daarna zijn er tekorten. Voor 2028 1,3 miljoen euro. Voor 2029 zelfs 1,8 miljoen euro. De gemeente hoopt op extra geld vanuit het Rijk. Maar of dat genoeg gaat zijn?
3: Dat zullen we gaan zien of dat genoeg gaat zijn. Maar we willen er niet alleen op gaan wachten. Dus we gaan niet zeggen van nou, Den Haag lost het voor ons allemaal op. Nee, dus daar willen we zeker niet op gaan gokken. We nemen ook zelf daar actief een rol in. Zo gaan we goed kijken naar wat hebben we in de afgelopen jaren begroot versus wat hebben we ook daadwerkelijk uitgegeven. Dus waar kun je in de boeken als het ware iets minder doen zonder dat onze inwoners daarvan direct geconfronteerd worden met damme bezuinigingen of belastingverhogingen. We gaan ook goed kijken naar de plannen die we hebben van krijgen we die ook allemaal in een paar jaar uitgevoerd. Of moet je bijvoorbeeld een jaar iets naar achteren schrijven? Ja, dat doe je thuis ook als je moet gaan verbouwen en je hebt niet overal geld van. Dan moet je dat misschien ook uitstellen. Dus dat zijn wel dingen waar we goed naar gaan kijken.
2: De woonlasten volgend jaar gaan stijgen. Inwoners gaan zo'n 5% meer betalen. Vooral de afvalstoffenheffing is een flinke stijger. Die gaat met meer dan 9% omhoog. Ondanks die rode cijfers die de gemeente in de jaren daarna heeft, wil het college wel aan de slag met nieuw beleid. Bijvoorbeeld met woningen en waterveiligheid. En ook het onderwijs.
3: Een hele belangrijke voor de komende jaren is het Stella Maris College in Meerse, waar verbouwd gaat worden. Daar trekken we maar liefst bijna 11 miljoen voor uit. Ik kan in de jaren dat ik in de politiek in Meerse actief ben, bijna geen grotere investering dan dat herinneren. Nou, dat is wel ook belangrijk, omdat daar heel veel jeugdigen uit onze gemeente natuurlijk studeren. Niet alleen in onze gemeente, ook andere leerlingen zijn welkom. Maar dat zijn wel belangrijke investeringen die we echt gaan merken de komende jaren.
2: De gemeenteraad van Meerse gaat de begroting volgende maand behandelen.
1: Goedemiddag Zuid-Limburg, het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: We blijven nog even bij de begroting en we gaan naar Valkenburg, want daar ziet de financiële situatie er een stuk gunstiger uit dan in Meerse, wat je net hoorde. De gemeente Valkenburg lijkt een van de weinige Heuvelandgemeenten die ook de komende jaren zwarte cijfers schrijft. Daardoor blijft er ruimte om te investeren, maar toch gaan de woonlasten voor de inwoners in Valkenburg iets omhoog.
4: Ja, gelukkig presenteren we een meerjarig sluitende begroting over alle jaarschijven en dat is het resultaat van enerzijds ook goed beleid, goed kritisch kijken naar waar zijn we wel en niet van als gemeente en ook je de vraag altijd stellen als we nu deze realisatie doen. Wat betekent dan structureel bijvoorbeeld voor je onderhoud? Ik zou niet het volledige verhaal vertellen als ik niet ook vertel dat wij voordeel hebben voor ons toeristisch product. En daar moeten we dan ook op blijven investeren, zodat dat toeristisch product ook aantrekkelijk blijft.
5: Hij zegt het met een strak gezicht, Niels Douwe, de wethouder van Valkenburg. Iedere jaar, de komende 4 jaar, heeft de gemeente Valkenburg een sluitende begroting. En dat klinkt, als je naar je eigen portemonnee kijkt, heel normaal. Maar voor een gemeente, vooral op dit moment, is dat uitzonderlijk. Alle gemeentes hebben namelijk te maken met dat zogenaamde ravijnjaar, dat ze minder geld krijgen vanuit het Rijk. Valkenburg heeft er ook wel last van, maar ze gaan niet de min in tegenstelling dus tot heel veel andere gemeenten. En dat zorgt ervoor dat Valkenburg ruim in het jasje zit.
2: En dat houdt ook in dat de geplande bezuiniging op de WMO van 870.000 euro van tafel kan.
4: Mijn eigenlijk een opdracht, ga bezuinigingen zoeken in dat sociaal domein, want dat deel van de begroting, daar kom je niet aan uit. En we hebben nu als college de keuze gemaakt, nee, we gaan die taakstelling oplossen binnen het totaal van de begroting. We zitten ruim in het jasje, we zijn een sociale gemeente, we willen mensen de zorg bieden die nodig is en ook op niveau.
2: De lasten voor inwoners gaan wel omhoog. De OZB gaat met 3% stijgen, net als de rioolheffing. De afvalstoffenheffing stijgt iets harder met 5%.
4: We hebben de afspraak om alle belastingen jaarlijks met ongeveer 3% te indexeren. Kijk naar de OZB, maar kijk bijvoorbeeld ook naar die toeristenbelasting. Dat is ongeveer bij de toerist 10 cent per overnachting wat er dan bij komt. En de OZB enkele tientjes. Als we het hebben over afvalstoffen en rioolheffing, dan hebben we met elkaar eigenlijk in heel Nederland de afspraak dat dat een gesloten product is. Alle kosten die je maakt voor je waterzorg of voor je afvalzorg, die moeten betaald worden vanuit die heffing. En die stijgt dan ook iets forser, omdat de kosten voor het verwerken van afvallen ook stijgen.
2: De gemeenteraad moet zich nog buigen over de begroting. Dat gebeurt in november.

0: en je merkt dat het weekend eraan zit te komen. Een beetje disco-achtige muziek van Rose Royce uit 1979. Is it love your after, zeggen de Engelsen dan. Goed, vandaag nieuws. Krijgt er een broertje bij? In feite is het al een broertje, want vorige week hebben we voor de eerste keer dat programma gemaakt op de zaterdag op 2 zenders. Luister maar. Vandaag nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag nieuws. Treffen we elkaar op zaterdag?
1: Mijn Streek en Zuid-Limburg. Het streeknieuws van vandaag.
0: Ja, dat is voor morgen 12:02 hier op deze zender. Even kijken, dan ga ik ook even kijken naar komende zondag, want dan is er weer een amateurvoetbalprogramma. En dat heb ik voor je voorbereid. Morgenavond om 19:30 wordt de vierde divisie C-wedstrijd gespeeld in Meersen tussen SV Meersen en SV Valkenswaard. De overige wedstrijden zijn allemaal voor zondagmiddag 14:30. In 2I Sportclub 25 ontvangt Scharn. In de derde klasse D Keer tegen RKHSV. Sportclub Jekerdal liever tegen Landgraaf. Langeberg tegen RVU. Gulpen tegen Roodgroen LVC. VV IJzen tegen VV Maastricht West. En De Leeuw ontvangt Bunde. In 4A. VV Berg thuis tegen RKASV. RKVVM tegen VV Walram. En daar maakt Roel Kusters videoopnames van voor ons programma op maandagavond om 18:30. BMR tegen FC Gulpen. Daalhof tegen Geheer. SCG tegen Geuselt Sport. En Leonidas tegen SNC 14. Vierde klasse B, Zwart-Wit 19 tegen Veilen. En Sporting HAC tegen SV Guldal. In 4C, RKUVC tegen Urmondia. En in 5A tenslotte, Willem 1 tegen Sanderbout. RKMVC tegen Geertruidse Boys. VV Hellas tegen Geulse Boys. Schimmert ontvangt RKIVV en DBSV thuis tegen SVME. Zondag kunt u via onze website zlv.nl alle uitslagen van de genoemde amateurvoetbalduels lezen.

0: dat was het origineel van de Adlibs uit 1964. The Boy from New York City. En wat ook origineel is, afgelopen week was er een voorleesochtend. Niet in het Nederlands, maar in het dialect met burgemeester Daan Prevot van Valkenburg.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Bekende Limburgers lezen tijdens de kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span,

0: Oh, sorry. Wacht, dan moet ik Snuf even wakker maken. Snuf, wakker worden. Wakker worden, ik ga voorlezen.
1: Burgemeester Daan Prevot doet mee aan de Kinderboekenweek en leest in het Limburgs voor aan basisschoolleerlingen. Daarvoor wordt het Buxkesbuske gebruikt, een nieuwe mobiele mini-bibliotheek vol Limburgstalige kinderboeken die de komende tijd door de provincie trekt.
0: Ja, nou ja, goed, het is altijd leuk om met kinderen bezig te zijn. En zeker als je de voorleesburgemeester mag zijn om in het dialect de kinderen eigenlijk een stukje Limburgse cultuur bij te brengen. En het Buxke ging over de vastelovend.
2: Even het gekste gezicht zo.
1: De kinderen luisterden met volle aandacht naar de burgemeester en hingen aan zijn lippen. Daar kunnen anderen nog wel een voorbeeld aan nemen.
0: Ja, de kleine kinger die zien aandachtiger dan menig raadslid tijdens de raadsvergadering.
2: En dat is? Oh, dat is mama. Is mama een piraat? Nee. Je mama is je morgen zo naar beneden?
0: Ja, ik zie ook een nieuwe carrière al voor mij opdagen als voorlesburgemeester. Voor de nachtburgemeester, voor de echte burgemeester. Maar we hebben misschien ook wel behoefte aan een kinderboekenweek burgemeester.
2: En de Raad van Elf is georganiseerd ook de kenjerzitting. En de kenjerzitting, dat is het feestje voor u.
1: Volgend jaar wordt een nieuwe burgemeester gekozen. Voor Prevot is het dus een spanning afwachten of hij burgervader blijft of dat hij toch voorleesburgemeester wordt.
2: Tot de volgende keer en tot het volgende Buxke.

De Dave Clark Five uit 1968. Everybody Knows. En dat was ook een groep die in de jaren 60 heel veel succes had. Vooral in Amerika. Ik ga je zeggen dat je vanaf 6:30 het ZLV-nieuws op tv kunt zien. Met vanavond onder andere overlast Struchterhof in Schinnepgeul. Geen rode asfaltlaag in Gulpen. En Just for Fun Core geeft concert in de Kopermolen in Vaals. Dit en meer nieuws te zien dus zometeen vanaf 6:30. En het wordt doorlopend herhaald. Actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. En reageren op dit programma kan via de Facebookpagina van Vandaag Nieuws. En op deze zender, ZLV Radio, kun je morgen tussen 12 en 2 het Vandaag Streeknieuws beluisteren. En tussen 2 en 4... naar het praatprogramma Vandaag Actueel. Met de volgende gasten, Machteld Verheij en Brigitte Stolk, bij de commissieleden van de PGP. En in het tweede uur is Astrid Pinkaars onze gast. Zometeen het ZLV Radio.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In Maastricht is geoefend met een mobiele waterkering langs de Maas. Die moet bij extreem hoogwater voorkomen dat water de wijk Heugem en de omgeving van het ziekenhuis bereikt. Zo'n 60 mensen moeten de kering binnen 4 uur kunnen opbouwen. De oefening volgt op de bijna-overstroming van 2021. De mobiele kering moet veel efficiënter zijn dan het plaatsen van duizenden zandzakken. Brug M tattoo tot de coalitie in Meersen. De partij gaat samenwerken met Lokaal DNA en de VVD, die vorige week het CDA uit de coalitie zetten. Volgens de partijen zijn er constructieve gesprekken gevoerd en is de samenwerking met Brug M verbeterd. Wie namens Brug M wethouder wordt, is nog niet bekend. De juridische strijd rond Hotel Croix de Bourgogne in Valkenburg krijgt een vervolg. De ontwikkelaar is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die stelde de gemeente eerder in het gelijk bij het ontbinden van de koopovereenkomst. Het hoger beroep zorgt opnieuw voor onzekerheid over de toekomst van de locatie in het centrum. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen zoals in Maastricht meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meerssen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meerssen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

ZLV. Het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Thijs de Margraten. Wij zijn ZLV Zuid-Limburg vandaag.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag. Maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4, uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien